0: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

Plus. Online, de app Kabel en nu ook op Ziggo. Kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik op radio.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 5:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
4: Forever 49.
5: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
4: Kippie.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
17: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
16: Die andere stuiterbal daar.
17: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
18: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
20: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Forever 49, half 7 headlines.
24: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn twee medewerkers gedood en twee anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het wordt langzaam wat drukker op de weg. Vooral in Brabant sta je nu vast op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot is de vertraging een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 is het druk vanuit Duitsland naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug heb je 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met afbouwen, daardoor staat het nu extra vast daar. Op de A7 in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud van Horen naar Zaanstad bij Purmerend.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
24: Er is veel bewolking en in het zuiden, midden en oosten vallen regelmatig buien. Er staat een matige, in de kustprovincie soms vrij krachtige noordoostenwind. Vanmiddag neemt de regen langzaam af en in het noordwesten kan ook de zon zich even laten zien. De maxima schommelen vandaag tussen de 11 en 15 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik de 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
4: Celebrating life.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Het is 7 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Aan het begin van deze spits staan er een paar lange files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem staat het behoorlijk vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug is er een extra rijstrook dicht nu. De vertraging is 3 kwartier. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je tussen Tilburg en Oorschot 40 minuten vast door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 is een ongeluk gebeurd. Van Aken naar Geleen ging het mis bij Geleen en de vertraging loopt daarop tot bijna een uur.
12: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
13: Forever 49.
8: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
12: life. 60s, 70s en 80s.
13: Forever 49.
14: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Wat een lekkere binnenkomer is dit. Goedemorgen. Dat je heel wakker bent, want de komende drie uurtjes heb ik toch een paar fijne tuentjes. Waarvan je zegt van die heb ik lang niet gehoord op de Nederlandse radio. Het is woensdag 6 mei. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We trapten af natuurlijk met John Parr en Sint Elmo's Fire Man in Motion. Het is vandaag de 126e dag van het jaar. Ja, die bijzet heb ik ook niet van mezelf, maar ik dacht, het is wel een leuk binnenkomertje om je dat te vertellen hoe ver we alweer zijn in 2026, zeg maar. Het is ook een internationale bijzondere dag vandaag en we gaan het ook hebben de komende uren over de verleiding met statiegeld. Blikjes en flesjes. Verleiding met statiegeld. Blikjes en flesjes. Je hoort er straks meer over. Dit is muziek van Paul Simon, Graceland.

The Beatles, Hello Goodbye. Doet me toch een beetje denken aan Schiphol. Nummer geschreven trouwens door John Lennon. Iets waar Lennon niet zo erg blij mee was, want hij vond Hello Goodbye eigenlijk een heel slecht nummer.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Even over later.
8: Sst, ik ben aan het streamen.
7: Sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
14: Forever 49, 7:30 headlines.
15: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van €3,5 miljard. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al best wat lange files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A12 staat het daar behoorlijk vast vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is de vertraging 3 kwartier. Vanwege de werkzaamheden is daar de komende dagen een extra rijstrook dicht. In de omgeving loopt het daardoor ook vast. Op de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je een 30 minuten vertraging voor de aansluiting met de A348. Het loopt ook helemaal vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je bijna een uur tijdverlies. De A58 is weer vrij van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er stond een pechgeval en de vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A76 vanuit Aken sta je nog in de file tussen knooppunt Kunderberg en Nut, richting Geleen. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Er is veel bewolking en in het zuiden, midden en oosten vallen regelmatig buien. Er staat een matige, in de kustprovincie soms vrij krachtige noordoostenwind. Vanmiddag neemt de regen langzaam af en in het noordwesten kan ook de zon zich even laten zien. De maxima schommelen vandaag tussen de 11 en 15 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik de 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Welkom.
17: Het is nu tijd voor...
18: Dit is In de Ochtend.

Chocolate en Girl Crazy. En dan heb je weer zo'n ochtend dat je voor de spiegel staat, voor de kast staat en denk bij jezelf, wat zal ik eens aantrekken? Momenteel is het 9 graden hier bij het studiocomplex van Forever 49 en dat wordt een graadje op 13, 14, 15 vandaag. Dus misschien heb je er wat aan. Doe er wat mee, zou ik willen zeggen.

dadelijk wakker worden, jouw dag in balans beginnen met in de ochtend op deze woensdagochtend hier op Forever 49. Hele goede morgen. Oorspronkelijk was Love eerst de drug geschreven als instrumentaal stuk van saxofonist van de band Andy McKay. En later werd de tekst toegevoegd door Brian Ferry.

0: Police en Roxanne. Het nummer gaat over een man die verliefd wordt op een prostituee. Sting vindt inspiratie voor het nummer door een wandeling door de Parijse hoerenbuurt. En zo creëer een hit, toen de tijd natuurlijk. Je luistert in de ochtend. Good morning, goedemorgen, gezellig dat je erbij bent. Ontbijtje, kopje koffie, kopje thee. Ik zorg voor de muzikale omlijsting om jouw dag in balans te beginnen. En dat doen we samen met Tina Turner.
1: You

Tina Turner. En zo heette het, What's Love Got To Do With It. Straks in de tweede uur gaan we het hebben over een verleiding met statiegeldflessen. Zowel de flessen als de blikjes. Ja, ja, je gaat verleid worden. En daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen in het tweede uur. En het is een hele speciale dag. Ook dat gaan we bespreken zometeen hier in de ochtend. Dit is Yvonne Elliman, If I Can Have You.

0: Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
10: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
13: Greets. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
15: Het is 8 uur.
16: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton kook aan boord, ter waarde van €3,5 miljard. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo kook gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was €600 miljoen waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
3: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral in het zuiden van het land staan veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Verder staat het helemaal vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vanuit Duitsland is een extra rijstrook dicht de komende dagen. Ze zijn de wegafzetting aan het afbouwen. En op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je daardoor nu 3 kwartier vertraging bij de IJsselbrug. Op omliggende wegen loopt het ook helemaal vast. En op de A16 in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Dat kost je 10 minuten extra.
15: Forever 49.
17: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
18: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49.
20: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: zo is het maar net. We are the champions. Je hoort de queen. Goedemorgen, woensdag 6 mei.
1: Goedemorgen.
0: Het is vandaag een bijzondere dag, want vandaag wordt jaarlijks de internationale anti-dieetdag gehouden om bewustzijn te creëren over lichaamsacceptatie. Ook is het de dag van de werkende moeder en start de nationale week van de verpleegkundige. Ik zeg good morning, goedemorgen.
2: Dit is in de ochtend, Forever 49.

Fred, The Right Thing. Is van de Man and Woman album uit 1987. Het album wordt niet zo'n grote monsterhit zoals ze eigenlijk gehoopt hadden als het debuutalbum Picture Book, wat 2 jaar eerder uitkwam. Maar Man and Woman doet het zeker niet slecht. Het wordt 3 keer platina in Engeland en het wordt goud hier in Nederland.

0: voor uur op zit, daar heb je trek gekregen. Smakelijk eten alvast. Misschien zit je aan een lekker kopje thee. Dat kan natuurlijk ook, of koffie. In mijn geval is dat thee. Ik lust geen koffie. En je hoort de muziek van Supertramp en Give a Little Bit. Ik heb het al een aantal keren gezegd. Verleid worden door statiegeldflessen of statiegeldblikjes. Ja, ik heb toch een aantal luisteraars nieuwsgierig gemaakt. Het zit namelijk zo, de verpakkingsindustrie probeert mensen vanaf aanstaande maandag met loterijen te verleiden om meer blikjes en flessen en met statiegeld in te leveren. Ja, daarmee kunnen deelnemers kans maken op geldprijzen tot 400 euro. En dat maakte de voor inzameling verantwoordelijke organisatie Verpakt bekend. De actie gaat ongeveer 10 weken duren. En ze willen natuurlijk nog meer dat de straten schoon zijn en de parken. Er blijft best wel veel blikjes en flesjes liggen overal. Dat zag je met Koningsdag. Voor de ene broodwinning. Ja, je hebt het wel gezien. Vooral de zwervers in Amsterdam en Rotterdam en Utrecht, de grote steden, die hebben toch aardig wat centjes binnengeharkt om dat gezamenlijk op te ruimen met de opruimingsdienst. En ze hadden heel veel vuilniszakken vol met blikjes en flesjes om jaloers op te worden. Dus ja, ik geef ze groot gelijk. Dus ik vind het een goed initiatief eigenlijk wel.
1: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
1: Is ook echt jouw type.
0: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh yeah.
14: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: maar wat doet hij? Hij stopt!
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.
3: Hey 49-plusser, er is een nieuwe podcast speciaal voor jou. De Vijftigers, waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
4: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
5: Ja, of mannen praten over bierbuik en Viagra.
6: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke vijftiger boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
3: We zijn er nu op alle platformen.
7: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
8: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
9: Forever 49, 8:30 headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging door de dagelijkse files is er in Noord-Brabant. Verder staat het behoorlijk vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Van Duitsland naar Arnhem is een extra rijstrook dicht door de werkzaamheden daar. En daardoor loopt het vast op de A12. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek vanuit Duitsland is de vertraging 3 kwartier. Ook op omliggende wegen staan lange files. Verder rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar sta je 10 minuten in de file. De A22 van Beverwijk naar Velzen sta je vast tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden. Je kunt omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Want op de A22 heb je 20 minuten op onthoud. En op de A2 in het zuiden sta je ook 20 minuten vast van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Er is veel bewolking en in het zuiden, midden en oosten vallen regelmatig buien. Er staat een matige, in de kustprovincie soms vrij krachtige noordoostenwind. Vanmiddag neemt de regen langzaam af en in het noordwesten kan ook de zon zich even laten zien. De maxima schommelen vandaag tussen de 11 en 15 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik de 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
11: Forever 49.
9: Celebrating life.
11: Dit is In de Ochtend.

hitte en maakte en grote hits hadden. Pride in the name of love for you too. Het is een ode aan de strijders voor vrede en gelijkheid in het algemeen. Martin Luther King Jr. in het bijzonder.

van 1988 uit mijn hoofd. Don't Be Afraid of the Dark van de Robert Gray Band haalde de 13e plek in de hitlijst toen de tijd. Een bescheiden hitje. Er worden meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. Dus dat is dan wel weer een groot aantal. In de ochtend met Van het Hof. Goedemorgen. En de Supremes.

zo omgerekend 384 miljoen euro op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regen.

0: buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Arnhem staat het verkeer daar helemaal vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Er is een extra rijstrook dicht daar vanuit Duitsland alleen vanwege die werkzaamheden. Op de omliggende wegen, zoals de N317, loopt het ook helemaal vast. Verder in het zuiden van het land vielen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s.

0: De inspiratiebron om dit nummer op te nemen van Phil Collins van het album No Jacket Required was niemand minder dan Prince. Een hele goede morgen, het is woensdag 6 mei.
1: Goedemorgen.
0: Het is de 126e dag van het jaar. Daar ben jij en ik, we zijn daar onderdeel van. Het gaat een redelijke, lekkere dag worden qua weer. Niet zo van die hoge temperaturen. Richting het weekend volgens mij wel. We gaan weer een lekker weekend tegemoet volgens mij in ieder geval. Ik ga je nog even wat meegeven voor onderweg of voor op je werk. Misschien vind je het leuk, misschien ook niet. Maar ik ga je een vraag stellen en daar mag je even over nadenken. Hoeveel weegt de tand van een olifant ongeveer? Hoeveel weegt de tand van een olifant ongeveer? Is dat 2, 4, 6 of 8 kilo?
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

back eens naar de jaren 60, 70 en 80. Ik nam je natuurlijk mee terug naar de periode van de jaren 60, 1963. Dusty Springfield, I Only Want To Be With You. Op de vraag, hoeveel weegt de tand van een olifant ongeveer? Is dat 2, 4, 6 of 8 kilo? Het antwoord is ongeveer 4 kilo.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvezenhuizen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
12: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
17: Forever 49, half 10 headlines.
18: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS worden mannen van verdachte miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Het is nog wel heel druk rond de IJsselbrug. Want er is een extra rijstrook dicht de komende dagen op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daardoor heb je nu nog ruim een half uur vertraging daar. Op de N317 loopt het ook vast van Doetinchem naar Dieren voor de aansluiting met de A348. Daar is het oponthoud 35 minuten. Verder sta je op de A2 in Limburg nog 20 minuten vast. Van Eindhoven naar de Belgische grens bij Maastricht.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Er is veel bewolking en in het zuiden, midden en oosten vallen regelmatig buien. Er staat een matige, in de kustprovincie soms vrij krachtige noordoostenwind. Vanmiddag neemt de regen langzaam af en in het noordwesten kan ook de zon zich even laten zien. De maxima schommelen vandaag tussen de 11 en 15 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik de 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
19: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Celebrating life.

0: is de eerste single van een gelijknamige 11e studioalbum wat uitkwam in 1979. Luisteraars, het is de hoogste tijd voor de lach van de dag.
1: Moppen, topper, aller tijden, yeah, Jeroen Smits.
2: Goedemorgen, Jeroen Smits hier. Met natuurlijk ook vandaag weer een kort klein grapje. Komt er een man bij de dokter. Die zegt, dokter, hij zegt, ik voel me al dagen niet zo lekker. Hij zegt, sterker nog, ik voel me al weken. Hij zegt, sterker nog, ik voel me al maanden. Hij zegt, ik voel me eigenlijk al een paar jaar niet goed. Toen zegt die dokter, nou, dan moet ik u even onderzoeken. Hij zegt, ja, daar ben ik ook hier voor. Dus die dokter onderzoeken. Hij zegt, die dokter, ik zie het al. Hij zegt, u bent ernstig ziek. Hij zegt, je hebt nog een maandje. Hij zegt, dan is het afgelopen. Zegt die man, wat zeg jij nou? Hij zegt, nou, je hebt nog een maandje. Hij zegt, dan is het afgelopen. Hij zegt, kan je er niks meer aan doen? Hij zegt, die dokter, misschien nog één ding. En die loopt naar achteren toe, de tuin in. En die komt terug met een zak zand, 15 kilo. Toen zegt hij tegen die man, hij zegt, hier, heb je een zak zand, 15 kilo. Hij zegt, dan ga je 2 weken op de bank liggen. Hij zegt, op je rug. Hij zegt, dan leg je die zak zand op je buik. Hij zegt, dan kom je over 2 weken terug. Dus die kerel doet, jongen, de hele dag met die zak zand op zijn buik. Die komt na 2 weken terug, zegt hij. En, zegt die dokter, hoe voel je? Hij zegt, dokter, ik voel me verschrikkelijk. Hij zegt, ik voel me verschrikkelijk. Hij zegt, maar waarom was dat dan eigenlijk, zegt hij. Hè? Die 15 kilo op mijn buik 2 weken lang. Zegt hij, nou ja, daar kon je er alvast aan wennen. Hij zegt, want over weer 2 weken is het 2 kuub.

In de ochtend met Ming de Vil en zijn Spanish Troll. 1978, het was wel de grote doorbraak voor Ming de Vil met dit nummer van het album Cabrera. Wat uitkwam in 1975. En het is een van de huisbands in de beroemde New Yorkse club, de CBGB. Misschien werden we wel eens geweest toen de tijd. Dit was In de Ochtend. Gezellig dat je erbij was.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hakjes.

0: BFF-zaak.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
10: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het is 10:00.
12: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Het weer, overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden intussen snel korter. Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen, want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken.
15: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
16: Forever 49.
17: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: tot 12 uur.
1: Dit is Klein.
2: Hans Klein.
0: Zullen we eerst de spits maar eens even afsluiten? Het was een rustige spits, hoor.
3: Unieke hits.
4: Bumper aan bumper.
3: Bumperklever.
4: Bumperklever.

0: Speciaal even voor alle NAC NAC Breda fans. Geen paniek, ik hoorde dat Van Hooijdonk stopt als adviseur bij NAC Breda. Maar ik denk dat dat allemaal met zijn zoon te maken heeft. Ik kijk het even naar. Zo dadelijk ook de veiligheidswaarschuwingen natuurlijk. We hebben natuurlijk de Kleins Classic van ABBA. En in Hansie op vakantie gaan we naar
1: de Four Tops.
0: Ja, Four Tops. Reach out, I'll be there. Dit en meer bij Klein at Forever 49. En Eros Ramazzotti.

Internet Substitute. Even naar de veiligheidswaarschuwingen van vandaag. Want er zijn valse sms'jes uit naam van de Rijksoverheid. En in die sms wordt aangegeven dat de ontvanger een crypto-wallet moet verifiëren via de link in de sms. Wie dit niet doet, zal een boete krijgen. Opvallend aan deze valse sms is dat de ontvanger wordt aangesproken met zijn eigen volledige voor- en achternaam. Dus krijg je zo'n sms van de Rijksoverheid, niet intrappen. Gewaarschuwd mens, telt voor twee. Gewoon weggooien, wegklikken en door.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Amster.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf,
6: dat zeg ik.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Pst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen... verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing... en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden intussen snel korter... Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug... of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen... want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud... van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Vanmiddag is het vooral in de zuidoostelijke helft van het land bewolkt... met in het oosten en zuidoosten soms nog regenbuien. In het noorden en westen zijn er perioden met zon en blijft het overwegend droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 11 graden in Brabant en Zuid-Limburg... tot een graad of 16 in het westen en noorden. Er staat een matige noordoostenwind. Aan de kust is die vrij krachtig. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich dan langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar dan ook overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik dan 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Gisteren hadden we al een feestdag, 5 mei, bevrijdingsdag natuurlijk. Maar vandaag vieren we het leven met Cindy Lauper. En girls, that's what I have fun. Zodra ik in Antje op vakantie kom uit bij de Four Tops. Reach out, I'll be there. Mooie classic uit de 70s. Eerst

0: Paul Simon, Late in the Evening. Even een berichtje voor Patricia. Hij is binnen, ja, hij is binnengekomen. Patricia had antwoord gegeven op de vraag die gesteld is in de podcast. De podcast van Pierre van der Stoppen. Met Nick en Joris Dekkers van Brucified, de Bruce Springsteen Tribute Band. En je kan daar mooie prijzen mee winnen. Nou, Patricia, je antwoord is binnen, dus dat is helemaal goed gekomen.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie merk je dat je nooit helemaal alleen voor staat. Ik stond eens in de stad waar ik de weg kwijt was. Geen bereik en geen idee waar ik heen moest. Maar nog voordat ik het goed en wel vroeg, wees iemand me de juiste kant op. Reach Out, I'll Be There van de Four Tops zegt eigenlijk hetzelfde. Dat er altijd iemand is die je helpt als je er even niet uitkomt. Misschien is dat wel een van de mooiste momenten van onderweg zijn. Dat je ontdekt hoe vaak mensen klaarstaan zonder dat je het verwacht. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
1: Hansie op vakantie.

0: ons ook op Facebook, Instagram en TikTok. Forever 49.
1: We're gonna sing it together tonight.

Tina Turner, David Bowie, Tonight. Gaan ze nou nog even een klein stukje van de podcast, de Brucified podcast, laten horen. In het volgende uur met de bandleden Nick Dekkers en Jorik Dekkers. Pierre van der Stappen gaat in gesprek met deze heren over de liefde van Bruce Springsteen. En we gaan natuurlijk een klein stukje ervan laten horen. En je kan ook kaarten winnen, dus dat moet je ze dadelijk maar even blijven luisteren.

0: gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
3: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
12: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
16: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
17: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
18: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
19: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
20: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
21: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
24: Kippie.
25: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
26: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
27: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Het is 11:00.
29: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Spijkenisse is vannacht rond 2:00 opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging. Er is een rijstrook extra dicht de komende dagen vanwege het afbouwen van de wegafzetting. 9 mei is de A12 vanuit Duitsland bij de IJsselbrug weer open. De andere kant op duurt het tot 14 mei. Verder sta je nog 5 minuten in de file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grens. En dat heeft te maken met controles.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

De beste film van de jaren 70, Frankie Valli, was de titelsong van de film Grease. Geen storingen vandaag op het spoor, wel werkzaamheden. Beverwijk uit Geest vanaf morgen tot en met 12 mei. Door werkzaamheden rijden er dan geen treinen. Tussen Beverwijk en Uitgeest, dat is wel een lastig traject eigenlijk. Dus vanaf morgen houden we er even rekening mee. Wat gaan we doen? Straks even de podcast, Bruceified. Is muziek van Barbara Streisand.

0: En dan ga je op je Road King.
1: Prachtig.
0: Lekker op de Harley. Door de alle staten hebben we gehad. Steppenwolf, goede herinnering aan deze plaat voor de Born to be Wild. Je kan ook gewoon Bruce Springsteen opzetten natuurlijk.
2: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
3: Brucify.
4: 1, 2, 3, 4.
3: De tribute band van Bruce Springsteen en de E Street Band.
5: De hits moet je spelen, want mensen willen die horen. In het theater kun je misschien wat meer erin duiken... of een keer iets bijzonders of iets onbekenders spelen. En dat proberen we dan ook te doen. Dat hebben we in de vorige theater toe gedaan. Dat gaan we nu ook zeker weer doen. Hè. Een paar pareltjes voor de echte liefhebber, om het zo maar te zeggen. Die proberen we erin te stoppen.
2: De Forever 49.

0: Crucified.
1: Yeah. Ik word hier zo moe van.
0: Dat weet je niet. Heb je het nou voor elkaar? Van die broer Springsteen.
1: Heb je het nou voor elkaar?
0: Ja, ik heb het voor elkaar. Ja.
1: Heb je het nou voor elkaar?
0: Ja, ik heb het dan.
1: Van de schoten moe.
0: Nou ja, laat hem lekker moe zijn.
1: Van de schoten moe, dat is in geen 65 jaar gebeurd.
0: Dan gaan we even lekker uitrusten met Spendo.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: Laat het hier zijn.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
9: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
17: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen... verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing... en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
7: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Het is vooral bewolkt in de zuidoostelijke helft, met ook in het oosten en zuidoosten wat regen. De noordwestelijke helft houdt het droog en daar schijnt de zon ook. De temperatuur varieert van 11 graden in het zuidoosten tot zo'n 16 in het noordwesten en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond kan er in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig, het is droog maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
23: Forever 49.
7: Celebrating life.

Blues Brothers, hoorde we. And everybody needs somebody to love. En zo is dat natuurlijk. Zes bij woensdag, we zagen de week doen. We zitten bijna op de helft van de week. Dus dat gaat lekker, zeg. Met onderweg zo dadelijk gaan we even iemand in het zonnetje zetten. Uit Leeuwarden, uit Friesland. Dat is Erik. Die wordt 50 jaar. Die gaan we zo dadelijk in het zonnetje zetten. Eerst America, a horse with no name. En een klein

0: Nou, John? Nee, toch? Ik zei het al, Julian? Of was ik in de wat? Twijfel een beetje eigenlijk. Vond je dat bevrijdingsfestival in mijn hoofd? Ik ben nog niet helemaal helder, maar dat geeft niet door.
1: Dit is Forever 49. Celebrating
2: Life. Forever 49.

mij stond met getallen maar omgedraaid in het Engels. Nou, dat kan ook natuurlijk, het is een e-mail. Ja, wordt gefeliciteerd door zijn vrouw Anouk en Jesse, collega's van ICT en de vrienden van de woensdagavond band. Want Erik die zingt in de band. Erik Brouwer uit Leeuwarden wordt gewoon Forever 49 vandaag. En we gaan lekker door met waar we van houden. En dat is mooie muziek maken. Nou, dat is leuk zeg. Speciaal voor jou. Ja, Toto.

0: werd er wel vrolijk van.
1: Nou, dat is mooi. Dan ben ik er morgen weer. 10 uur. Kleinet Forever 49. Tot 12 tussen Klaas en Klaas, zullen we zeggen. Vanaf de ochtend tot aan de lunch. Ik laat je nog even alleen met de Culture Club. It's a miracle. Zeg

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels, twee stuks. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Het is 12 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. En de Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
16: Forever 49!
17: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
18: Celebrating life. 60s.

Open Your Heart van Madonna van het album True Blue, wat uitkwam in 1986. Misschien heb je die nog wel op je zolderkamer liggen. Of in een kast met heel veel stof erop. In ieder geval een hele goede middag. Schuif lekker aan de langs de gezelligste lunchtafel van Nederland. In het zonnetje, uit het windje is het lekker vanmiddag. Maar heb je de wind tegen, dan is het toch wel een stukje kouder voor het lichaamsgevoel. In ieder geval, geniet van je lunch. Eet smakelijk. Muziek van Paul McCartney en Wings.

Shalimar, I Can Make You Feel Good. Even geleend uit de platenkoffer van Bernard de Horst. Daarover gesproken. Aanstaande zondag is hij er weer vanaf 5 uur in de middag. Aan het einde van de middag tot 7 uur 's avonds. Met zijn classic grooves. Heerlijke discodeuntjes uit de jaren 80. Af en toe een verdwaalde uit de jaren 70. Trouwens, de opvolger van deze I Can Make You Feel Good, dat was natuurlijk A Night To Remember en There It Is. Allemaal van die nummers waarvan ik kippenvel krijg nog steeds. Je luistert naar Lunch Hour. Goedemiddag, dit is Phil Collins. Yeah.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
13: Kippie.
14: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
15: Ik ben professor Casper van Eijk. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
16: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. Vanuit Duitsland sta je richting Arnhem een kwartier in de file. Door de werkzaamheden is er deze dagen een extra rijstrook dicht vanuit Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je in de file door controles. En daar ben je nu 10 minuten langer onderweg.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is vooral bewolkt in de zuidoostelijke helft, met ook in het oosten en zuidoosten wat regen. De noordwestelijke helft houdt het droog en daar schijnt de zon ook. De temperatuur varieert van 11 graden in het zuidoosten tot zo'n 16 in het noordwesten en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond kan er in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig, het is droog maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
17: Hier gaan we weer, it's Forever 49.
20: Celebrating life.

Springsteen. Born in the USA van het gelijknamige album wat uitkwam in 1984, waar er van maar liefst 18 miljoen exemplaren zijn verkocht. Dat zijn nog eens aantallen waar je tegenwoordig van kan dromen. Ja, tegenwoordig kopen we nog wel vinyl en cd'tjes daar waar het available is, zeg maar. Maar voor de rest streamen we natuurlijk ook heel veel. Je luistert naar Lunch Hour met

Forever 49 wel wat te vieren vandaag. Bij deze doen wij ja, de kers op de taart, zeg maar, met Kool & The Gang. Nummer 1 in Amerika in 1981, nummer 2 in Nederland. En wist je dat het nummer ook gecoverd is door Kylie Minogue in 1992? Ja, dat wist ik ook niet. Totaal niks geworden in Nederland. In Engeland een klein hitje geweest.

iconische baslijn in het nummer. Dum, dum, dum, dum. Bleef expres heel simpel en herhalend, omdat Michael vond dat iedereen moest bewegen die het nummer hoorde. Nummer natuurlijk geproduceerd door Quincy Jones. Uiteindelijk kreeg hij gelijk, want de baslijn is nu een van de meest herkenbare intro's in de popgeschiedenis. Beste luisteraars, dit was hem voor vandaag. Op de helft van de week inmiddels alweer. Dit was Lunch Hour. Zometeen wens ik je heel veel luisterplezier met een nieuwe Hot

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
16: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
15: Bestel je obu op netlink.nl.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Het is 1 uur.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. En een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen, de jongste is 16 jaar. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade, omdat veel olie via de zeestraat komt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is vertraging op de A12. Vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens 10 minuten in de file door controles. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bijna een half uur vertraging op de A12... bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar. Er is een rijstrook extra dicht, dat duurt nog een paar dagen. Op de A7 van Groningen naar de Duitse grens sta je ook vast voor de grens met 10 minuten oponthoud. Ook dat komt door controles. En op de A16 Belgische grens Breda sta je bij Rijsbergen een kleine 10 minuten in de file door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
10: Forever 49.
11: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
12: Celebrating life. 60s, 70s.

Gelukkig niet everybody, maar er zitten wel een paar gekkies tussen hoor, die dat op hun to-do-list hebben staan. Everybody wants to rule the world, the tears, the fears. Forever 49, het is 6 over 1. Een hele goede middag, daar gaan we weer.

0: dit is er wel eentje uit de categorie. Laat maar komen, die emotie, hoor. Jongen, jongen, zeg. Oh. Wat een verrassing dat ik deze plaat mag draaien vandaag op deze Break de Weekdag. De Hollies. The Air That I Breathe. Ja, en die is vandaag een beetje aan de koude kant, jongens. Vind vandaag maar...
1: Koud, hè?
0: Vreselijk. Maar goed, weet je...

PDA-dag. Ik moet zeggen, dat lukt mij al enige tijd. Ik zal je vertellen, ik heb thuis zo'n weegschaal. Die hoef je niet af te lezen. Die praat tegen je. Die zegt tegen je van... uw gewicht is vandaag 90 kilo. Nou ja, nee, en dat varieert dan een beetje zo.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk...

0: Delphine is vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis. En nog veel meer.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij de IJsselbrug, de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging door de werkzaamheden. Op de A1 vanuit Hengelo staat file voor de Duitse grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. En er staat een pechgeval op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Oud-Beierland. Daar is het oponthoud ook 10 minuten.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Het is vooral bewolkt in de zuidoostelijke helft, met ook in het oosten en zuidoosten wat regen. De noordwestelijke helft houdt het droog en daar schijnt de zon ook. De temperatuur varieert van 11 graden in het zuidoosten tot zo'n 16 in het noordwesten en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond kan er in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig, het is droog maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Mocht jij nog niet je hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Forever 49ers, dus misschien een aanradertje, doe dat gewoon eventjes. Ga even naar de site en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan word je altijd op de hoogte gehouden van alle acties die wij hier hebben. Bijvoorbeeld hebben wij naast die heerlijke muziek ook nog een columnist die hier echt zijn best doet. Pieter A. Kerstens is zijn naam. En het is vandaag woensdag en de nieuwe column die staat online.
1: Column quote.
0: De nieuwe column die heet De Toon van het Probleem. We gaan even een stukje eruit beluisteren.
2: Jij hebt zitten klooien. Dat is geen interpretatie, dat is een feit. En feiten laten zich niet herformuleren tot iets aangenaams door de verpakking te wisselen.
0: Nou, dat is duidelijke taal van onze columnist. Mocht dit je interesse hebben gewekt, de column is te lezen of te beluisteren, wat jouw voorkeur heeft, via de site van Forever 49 of de radio-app van Forever 49.
1: De nieuwe column staat online op Forever 49.

zaterdagavond. Dan hoor je deze muziek met een klein deuntje van nu erbij. Een goede stevige beat. Tavares komt daar ook in voorbij bijvoorbeeld. Heaven Must Be Missing an Angel. Dat doen we met DJ Groove Monkey. Zaterdagavond hier bij Forever 49. Wij gaan even terug schakelen richting Tina Turner. He's the best.

liefst met een scheutje rum. Maar niet als het muzikaal is uiteraard. So You Win Again op Forever 49. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die ons gevonden heeft. So You Win Again. Ik wil even een shout-out doen naar Farida, want die heeft ons voor het eerst gevonden. En dat heeft ze me laten weten via de WhatsApp-functie 0348 449 449.

0: toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
16: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
15: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
19: Dat is wit goud voor weinig.
20: Dat gaan we vieren.
21: Aldi. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
22: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
23: Mamma mia, dat is goedkoop.
20: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi.
24: Het is 2 uur.
25: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De 3 passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Zijn deze dagen nog minder rijstroken beschikbaar daardoor die werkzaamheden. Duurt tot 9 mei vanuit Duitsland, dan is de weg helemaal vrij. Naar Duitsland duurt het nog wel tot 14 mei. Op de A16 in het zuiden sta je 10 minuten in de file vanuit België naar Breda bij Rijsbergen. Door een pechgeval zijn ze dat nu aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

En daar vond Queen wat van. Zij bezongen hun voorliefde voor de radio in deze grote wereldhit. Radio Gaga. Ja, en daarmee is het op deze radio 5 over 2 geworden. En zijn we beland bij deel 2.

toevallig al je geheimen ontfutseld in het hols van de nacht. En je partner die ligt nog lekker met zijn ogen of haar ogen open te luisteren wat jij allemaal voor geheimen hebt. Wow, wow, wow. Dat hoorde je allemaal voorbij komen in The Romantics and Talking in Your Sleep. Mooi momentje met Fleetwood Mac. Hier is Sarah.

0: Een van de gezelligste videoclips die er bestaat van Roger Glover en Guess. And Love Is All. 3:50. Het is Forever 49 op deze Breek de Weekdag. En de nieuwe column staat online, mensen.
1: Column quote.
0: De nieuwe column van Pieter A. Kerstens. En ik ben zelf ontzettend fan van deze column. Ik heb hem helemaal gelezen en beluisterd. En ik word er ontzettend vrolijk van. Luister maar.
2: Want dat is het mooie van problemen. Die wachten wel. Die wachten geduldig. Die lossen zichzelf niet op, terwijl jij zit te delibereren over de toon waarin ze zijn aangekaart. Nee, die staan daar.
0: Ja, en dat is ook de naam van deze column. De toon van het probleem. Je kan hem lezen of beluisteren via de site van Forever 49.
1: De nieuwe column staat online op Forever 49.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Aldi.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Dat ruikt lekker!

0: stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Forever 49 Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens nu 5 minuten vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem een half uur extra tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. En op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen Hazeldonk en Breda. 5 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
6: Het is vooral bewolkt in de zuidoostelijke helft, met ook in het oosten en zuidoosten wat regen. De noordwestelijke helft houdt het droog en daar schijnt de zon ook. De temperatuur varieert van 11 graden in het zuidoosten tot zo'n 16 in het noordwesten en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond kan er in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig, het is droog maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever 49. Celebrating life.

0: Ja. Hey, ja. Twee.
1: Zal ik hem doen?
0: Ja.
1: Zal ik hem even doen? Bovenop je wang. Alsjeblieft.
0: Dat heb je vaker gedaan.
2: Vanmiddag tussen 4 en 7.
3: Tussen 4 en 7
2: is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin.
1: Kijk, dat is nog eens collegialiteit, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Het is een beetje nat nou, maar goed, dat gaan we terzijde. Nou ja, straks ga ik natuurlijk weer lekker veel hits opzetten voor iedereen die een beetje zo rustig aan een einde aan de dag wil maken. Het werkdag die weer voorbij is. Daarin horen we Jeroen Smit weer een verse mop vertellen. Het is woensdag, dus Bart Smit heeft weer een nieuwe hit van Smit. En dit keer hebben we er een uit de kast gehaald die je eigenlijk niet zo vaak hoort. Maar waarvan ik bijna zeker weet dat iedereen wel weer meezingt. Dus,
1: oké.
0: Ja. Oh. En welke is waar je zegt, maar nee, ja, gewoon blijven luisteren.
1: Nee, ik ben heel benieuwd, Ik zal zeker luisteren.
0: 4:15 ongeveer hoor je hem voorbij komen. Verder heb ik muziek uit mijn platenkast meegenomen. En zoals altijd, daarom zit ik hier natuurlijk nu ook even, heb ik er weer een achter tevoren gekeerd. Ja, ik ben benieuwd of daar weer reacties op komen.
1: Het hoogtepuntje van Hottentot altijd. Ik heb een andere show nodig om een hoogtepunt te krijgen in dit programma.
0: Voor sommige luisteraars ook. Er zijn echt mensen die al zitten te wachten. Ja, en bij jou al gelijk inzendingen hebben met het goede antwoord vaak.
1: Ja, vaak wel. Hè?
0: Hoe dan, hè?
1: Ja, ik snap.
0: Bij deze ook. Ik weet wat het is en dan hoor ik het duidelijk. Ja, dat had jij ook, hè? Maar ik weet niet wat...
1: Zullen we erin gooien?
0: Ja, doe maar.
1: Doe maar. Kom maar. Dat is wel een makkie, hoor.
0: Ja, maar wij weten wat het is. Dus nou ja, goed, hoe dan ook. Als het inderdaad een makkie is, stuur even een WhatsAppje naar de studio. 03x8-449-449. Ik ben benieuwd.
1: Ik ook. Heel benieuwd. Over makkie gesproken. Kijk eens even. Die staat er op zijn gemakkie. En wie is het dan? Ja, dat is Pierre van der Stappen natuurlijk. Ai, ai, ai. Hij heeft er weer zin in, jongens. Straalt weer. Van oor tot oor. Zometeen 3:15

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
14: Yes!
13: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels, twee stuks. Tweede gratis.
14: Boeie.
13: Hak, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
13: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
14: Lekker hoor.
13: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
14: Zoé.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Amster!
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Het is 3 uur.
18: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakte gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
9: Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A16 Antwerpen-Breda tussen Hazeldonk en Breda. Dat komt door werkzaamheden. Of bergingswerkzaamheden moet ik zeggen. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Maden en Waspik. Er staat 4 kilometer. De vertraging loopt daar op. Er is een ongeluk gebeurd. Op onthoud is nu 35 minuten.
14: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: in the Times. Jordan de Belstars. Aan het begin van driekwart.
1: Driekwart. Pierre van der Stappen.
0: Net even na Hottem Totem knallen we de middag in tweeën op deze internationale bellenblaasdag. En dit is de Longest Time van

60s, 70s en 80s. En Elton John en Kiki D op Forever 49. Het is vandaag naast de internationale bellenblaasdag ook de internationale anti-dieetdag. Een soort scheid aan Sonja-dag vandaag.

Celebrating Life op Forever 49. En we hebben een stelling. Tijdens je leven produceer je genoeg speeksel om 2 zwembaden te vullen. Is dat waar of niet waar? Je krijgt straks het antwoord. Nu eerst...

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
13: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
15: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Hamster!
18: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
17: Yes!
18: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
17: Boeie.
18: Hak, tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
17: Zoé.
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Amster.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
20: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Andere kant op ben je 10 minuten langer onderweg. A16 vanuit Antwerpen naar Breda bij Breda. 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik. 40 minuten vertraging door een ongeluk. En de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Huissen en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A12.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Het is vooral bewolkt in de zuidoostelijke helft, met ook in het oosten en zuidoosten wat regen. De noordwestelijke helft houdt het droog en daar schijnt de zon ook. De temperatuur varieert van 11 graden in het zuidoosten tot zo'n 16 in het noordwesten en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond kan er in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig, het is droog maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Celebrating life.

The Babies. And Every Time I Think of You, natuurlijk gezongen door de zanger van The Babies, John Waite. En de zangeres die je hoorde was Myrna Matthews. Onze stelling vandaag in driekwart. Daar komt hij nog een keer. Tijdens je leven produceer je genoeg speeksel om 2 zwembaden te vullen. Is dat waar of niet waar?

Blijft toch fantastisch mooi dit. Simon & Garfunkel and the Bridge Over Troubled Water. Tijdens je leven produceer je genoeg speeksel om twee zwembaden te vullen. Is dat waar of niet waar? Dat is onze stelling vandaag. Het is een bizar, maar waar feitje. Het is echt waar. Je produceert wel 25.000 liter speeksel. Per dag ongeveer 0,75 tot 1,5 liter. En per jaar 360 liter. De stelling was waar. Zometeen veel plezier bij Ron in de Middag. Ik ben er morgen weer. Dus graag tot morgen.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print

0: Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
9: Het is 4:00. Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer €8 miljoen aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek ook 20 minuten extra. Dat komt allemaal door werkzaamheden. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik nog een dikke 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij hier, dus de vertraging neemt af.
12: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
3: Forever 49.
12: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 14.

0: Goedemiddag.
1: Hey Ronnie.
0: Phil Collins op de radio en zijn Two Hearts die als één slaan. Even kijken, 7 minuten over 4, bijna 8 over. Ja, dan kan het wel toch.
2: We zijn begonnen aan de return.
0: Ja, laten we maar beginnen aan de return. Dat is best een mooi moment om naar huis te gaan. Ja, en je merkt aan mijn reactie dat er iets anders had moeten gebeuren dan dat je nu hoort. Ja, daar zat ik op te wachten. En je hoorde al een klein stukje van de plaat die ik achterstevoren heb gekeerd voor je. Die ga je zo meteen dan ook nog even horen. We zijn over de helft van de week. We zijn ook over de helft van de dag. Of eigenlijk over 3/4 van de dag. Toch, Pierre? Ja, ja, die staat hier ook nog steeds te grinniken. Het is niks leuker dan wanneer iemand iets raars doet. We gaan vandaag natuurlijk weer luisteren, omdat het woensdag is, naar een nieuwe hit van Smit. Bart heeft voor vandaag een plaatje uitgekozen die je eigenlijk niet zo vaak meer hoort. Maar die zeker vrijwel iedereen gelijk gaat meezingen als we hem straks draaien. Het is een hele mooie trouwens. Nederlandse productie ook nog eens. Maar ja, ik geef het nog niet weg. Gewoon blijven luisteren. Voor 5 komt dat voorbij. En dan dat plaatje achteruit. Ik draai straks als 4 na 4 een plaat vooruit. Maar nu kun je me je achteruitkijkspiegel al aan horen komen. Alleen dan is natuurlijk wel de vraag, welke is het? Luister goed. En ik heb al een goed antwoord binnen zien komen. Ik heb hem net bij Harold al laten horen. Maar denk jij het te weten? Stuur even een WhatsAppje naar de studio. 03.

Dit is Ron in de Middag met Ron Davids. Forever 49. De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee. Dit is Ron in de Middag.

achtergronddanser uit het Amerikaanse Soul-TV-programma Soul Train. Dat is misschien wel een beetje te horen. Jeffrey Daniel en Jody Watley waren het. Ik word er altijd zo vrolijk van, de muziek van Shalimar, 1982. Oké, ik heb een hoop goede antwoorden binnengekregen. Ik zal even de plaat achteruit laten horen. Ja, ik dacht het niet te doen, maar luister. Ik kreeg een heleboel berichtjes binnen, waaronder ook een berichtje waar staat Belinda Carlisle, Heaven on Earth. En ja, ik ben een echte 49er. Ik ben wel 60 jaar. Jeetje, dat is oud. Dat ben ik ook.

Moki natuurlijk met EA Living Next Door to Alice. Ja, de 60er waar ik het net over had, reageerde meteen weer. Dimitri heet hier en hij schrijft... Ja, ik voel me nog steeds wel een jonge god. Oké. Ja, en hij wist dus, net als meerdere anderen... dat het Heaven is a Place on Earth was net. En dat deed me wel even ergens aan denken... terwijl wij deze week stilstaan bij de gevolgen van oorlog... en we de vrijheid vieren, dragen kinderen op andere plaatsen op de wereld... nu al de gevolgen van morgen. Ik las in de nieuwsbrief van War Child... dat door het escalerend oorlogsgeweld overal in de wereld... er op dit moment... meer dan 520 miljoen kinderen in oorlog opgroeien. Dat is 29 keer de hele bevolking van Nederland. Dat is toch niet normaal? Ja, nu maar even gauw weer een vrolijk plaatje. Maar toch wil ik je oproepen, overweeg ook eens om War Child te steunen. Doen we niet voor iedereen.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
15: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
14: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
16: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
20: Forever 49 half 5 headlines.
21: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met 8 miljoen euro aan coronasteun. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond. De 13-jarige schutter is aangehouden. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 330 kilometer file. De meeste staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A9 naar Alkmaar loopt het wel helemaal vast door een ongeluk. Tussen Batuverdorp en de Wijkertunnel staat 15 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is een half uur. De A12 naar Duitsland tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort 20 minuten extra. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Belgische grens en Breda, 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle centrum, 25 minuten vertraging.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
21: Het is vooral bewolkt in de zuidoostelijke helft, met ook in het oosten en zuidoosten wat regen. De noordwestelijke helft houdt het droog en daar schijnt de zon ook. De temperatuur varieert van 11 graden in het zuidoosten tot zo'n 16 in het noordwesten en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond kan er in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig, het is droog maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.

49. En 49ers van Nederland, leuk dat je luistert. En ook als je nog geen 49er bent. Misschien wel goed om even uit te leggen aan mensen die net nieuw luisteren nu naar dit radiostation. Die denken, wat is dat dan, een 49er? Dat zijn gewoon mensen die 49 of ouder zijn en er gewoon lekker midden in het leven staan. Dat noemen wij 49ers. Straks bel ik weer even met mijn grote vriend Bart Smit. Hij heeft zo'n mooie plaat voor ons. Ach, mamma mia, wat is dat een mooie plaat straks.

0: ik ken deze nog van mijn examen op de hogere DJ-school. Dat je er niet in moet trappen, want je denkt op een gegeven moment... ha, hij is afgelopen, nu kan ik gaan babbelen. Maar dan zit er gewoon nog een einde aan. Ik zal hem aanwijzen. Volgens mij is het ongeveer hier. Dat je denkt, ja, nu is die klaar, toch? Maar nee hoor. Wat een onzin allemaal op die radio. Ik kreeg een half uurtje geleden een berichtje van Dimitri. Echte 49ers, 60 is die en hij voelt zich nog een jonge god. En ik leg net even uit wat 49ers zijn. En meteen stuurde Jan weer een berichtje. Jan de Waard. En die schrijft, nee, mijn dochter luistert ook en die is 22. Ja, Jan, ze is heel erg welkom. Iedereen mag natuurlijk luisteren naar Forever 49. Ik heb een echte 49er aan de telefoon. Het is Bart Smit voor een nieuwe hit van Smit. Bart, goedemiddag.
1: Ron, goedemiddag.
0: Ja, 22, dat is voor ons een tijdje geleden, hè?
1: Dat is even geleden, ja. Ja, helaas.
0: En zo voel ik me ook inderdaad niet meer. Zeker niet als ik 's morgens opstaat trouwens. Maar aan de andere kant, als ik naar het getal van mijn leeftijd kijk, denk ik, nee, dat klopt ook niet. Maar dat klopt toch echt wel. Herken jij dat?
1: Ja, maar ja, goede diesel- of stoomlocomotieven, die moeten 's ochtends ook eventjes op gang komen. Maar ja, we gaan zoals een banaan.
0: Ja, dat is het, ja. Ik heb net al verteld dat jij voor vandaag echt wel een pareltje hebt uitgekozen. Mamma mia, wat een mooie plaat, zei ik al. Maar ja, dat was omdat ik ABBA draaide. Maar het is wel echt een hele mooie, die we niet zo vaak meer horen, maar die iedereen wel meezingt. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Wat is het?
1: Ja, zeker. Nou, grappig dat je pareltje zegt. En de zangeres van de band zou zeggen een zwart pareltje. Want dat is een later hit van haar, Black Pearl.
0: Oh, ja. Inderdaad.
1: Waarom? We blijven vandaag, net als de afgelopen maandag, in de popballads. Vandaag vragen wij ons af of de duivel ook een makelaar is geworden.
2: Hoe het zit achter de hit? De hit van Smit.
0: De duivel een makelaar is geworden. Nou, je gaat hem zo gelijk begrijpen, want Bart gaat uitleggen waar hij het over heeft. Vertel, jongen.
1: Ja, Ron, vandaag één van de beste nederpopballads ooit. Nu was het net als afgelopen maandag weer flink graven naar de betekenis achter de naam van de artiesten van vandaag. Ik stuitte echter op de sympathieke site Zaanse Pophistorie en voilà. Hiervoor gaan we dus naar de Zaanstreek. Als in 1972 een beetje wordt opgericht door drummer Henny Huisman, jazeker, die van de Soundmix Show, basgitarist Dick Buisman en zangeres-gitariste Brenda Pinky Barthelemy. Zij wilde het rebelse gedrag in die tijd van de jeugd en dus ook de muziek uitdragen en verwijzen in de nieuwe bandnaam naar de tegendraadse verschoppeling die uit de hemel werd verbannen. Dit was dus niemand minder dan Lucifer. De eerste twee singles van Lucifer slaan helaas niet aan bij het publiek. En om toch een boterham te verdienen, reizen de muziekvrienden langs diverse clubs en spelen zelfs op de cruiseboten van de Holland-Amerika-lijn. Nou, in 1974 geeft zangeres Pinky er de brui aan en wordt een toen 22-jarige amateurzangeres en tevens toetseniste gevraagd om de nieuwe zangeres te worden. Dit was niemand minder dan op 14 oktober 1952 in Zaandam geboren Margriet Herma Eshuis. Wat mij betreft de beste zangeres die dit kikkerlandje heeft voortgebracht. In de nieuwe bezetting wordt lekker aan de weg getimmerd en ze vallen op bij de nog maar 23-jarige ambitieuze EMI-producer Peter Schoonhoven. Schoonhoven is net terug uit de Verenigde Staten, waar hij goede songs zocht bij het Amerikaanse moederbedrijf. En ja hoor, hij pikt een paar juweeltjes uit songs geschreven door het toen populaire tekstschrijversduo Gloria Sklaroff en Harry Lloyd. Terug in Nederland wordt het voorgelegd aan muziekproducent en zanger Hans Vermeulen. En die koppelt het weer aan Lucifer. Nou ja, aan Lucifer. Eigenlijk aan Margriet Eshuis. Hans vond de rest van de bandleden maar ondermaats. En alhoewel je op de plaat en in de video de originele leden ziet van Lucifer, wordt eigenlijk de hele plaat ingespeeld door Hans Vermeulen en zijn band Rainbow Train. Ja, maar een schot in de roos. En begin april 1975 kon je door de radio de gevleugelde woorden horen. En dit

0: nieuwe alarmschijf. En werd het een regelrechte hitkraker in Nederland en België. Afsluitend, een jong stel gaat scheiden en moet noodgedwongen hun huis verkopen. De vrouw laat diverse spullen in het huis nog eens emotioneel door haar handen gaan, met iedere gezamenlijke herinnering die daarbij hoort. De deur achter haar dichttrekkend kijkt ze nog even mistroostig naar het bord in hun rozentuin, waarop valt te lezen: House for sale.
1: De hit van Smit.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Daar heb je Huub, van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Wat ook helpt... Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Hoi van Ethos.
15: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
16: Voor het maaien van je gras.
15: Voor het reinigen van je terras.
16: Voor het snoeien van je haag.
15: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
17: Stihl, sterk werk.
18: Even over later.
19: Psst, ik ben aan het streamen.
18: Sorry.
19: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
18: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
17: Stihl, sterk werk.
20: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
21: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
22: Kippie.
23: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
24: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
25: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
26: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
27: Het is 5 uur.
28: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drieburgers wilde dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Bij het knooppunt Benelux is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen een kwartier vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeval. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging. Dat 16 kilometer file door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging. Tussen Moergestel en Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek.
4: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Ja, ik zeg het vaker. You're a friend of mine. En deze mannen waren ook vrienden. Uit 1985. En je zou denken, ze gaan nu nog een tijdje door. Maar helaas is dit dan toch het einde van de plaat. En Clarence Clemons was het. Die ken je waarschijnlijk wel als de man met de sax bij Bruce Springsteen. Maar hier stapte hij zelf naar voren. En hij was dus niet alleen. Jackson Browne die schoof gezellig bij hem aan. Maar dat was niet eens de bedoeling. Bruce Springsteen die zou meedoen. Maar die was op huwelijksreis. En dus werd het Jackson Browne. Ja, lijkt me ook prima gezelschap, zou ik zeggen. Nu, terug met Michael Jackson naar 84. Dit is Thriller.

0: draai hem ergens in een kroeg en iedereen heeft toch iets mee te zingen. Misschien doe jij nu ook ta ta ta. Ja, sorry, ik ook, ja. Hij blijft lekker, Neil Diamond en zijn Sweet Caroline. Zullen we eens even ruimte maken voor een lach op deze dag?
1: Ja. Moppen, topper. Goedemiddag, Ronnie. En hier natuurlijk weer Jeroen Smits. Lieve luisteraars, natuurlijk ook goedemiddag. Wat ik al zeg, Jeroen Smits hier met ook vandaag weer een kort verhaaltje, grapje. Een mopje uit de welbekende moppendoos. Het archief is onuitputbaar, mensen. Onuitputbaar.
0: Okay.
1: Want ik neem jullie even mee naar een verhaal wat ik zelf meemaakte. Ik stond van het weekend helemaal dronken. Maar dan ook echt zo dronken als een aap stond ik in de kroeg. Je weet het wel. Dat echt niemand je meer verstaat. Maar er komt een dame binnen. En dat is een moeder van school, zeg maar. Dus van de kinderen.
0: Ja.
1: Maar die is lelijk, mensen. Die is echt zo lelijk. Dus ik zeg... Ria. Dus zij zegt... ja, Jeroen, wat is er aan? Ik zeg... Ria. Wat ben jij lelijk? Toen zegt ze, nou Jeroen, ik zeg, je bent echt zo lelijk. Als lelijk zijn pijn deed, liep je de hele dag te gillen. Toen zegt ze, ja, maar Jeroen, jij bent dronken. Ik zeg, ja, maar dat is morgen weer over.
0: Oh, Jeroen!
1: Fijne middag.
0: Ja, dankjewel. Tot morgen. Ja.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today. For a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you. Just one more time.

die heet is wel duidelijk, hè? The Beach Boys met zijn liedje dat klinkt alsof het in één take op een feestje is opgenomen. En dat maakt hem eigenlijk ook wel weer zo leuk. Het was trouwens geen eigen nummer, dit Barbara Ann. The Regents die deden het al in 1961. Maar The Beach Boys die maakten er 5 jaar later zo'n heerlijke rommelige meezinger van. Met Dean Torrance van Jan en Dean erbij. Geen ingewikkeld verhaal, gewoon ababa. En gewoon ontzettend veel lol.

0: alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen, krijg een VIP-treatment op de zomerweek of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
13: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
14: Forever 49, 6:30 headlines.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met €8 miljoen aan coronasteun. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
18: Er staat nu 460 kilometer file. In Limburg veel vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Echt en Wessem doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel. Daar is de weg weer vrij. Dit is dus door tunneldoseren. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging door slecht wegdek.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Er kan vanavond in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
16: Celebrating life.

0: echt wel meester in. Show me the way. Heb ik je wel eens gewezen naar onze website? Daar staat ook een column op, hè? Een echte leuke column.
1: Column quote.
0: En die is nieuw geplaatst. Van de woensdag komt altijd de nieuwe online. Pieter A. Kerstens schrijft de column. En deze week heet hij De Toon van het Probleem. En mocht je nou heel erg lui zijn, dan kan je hem ook gewoon beluisteren. Luister maar.
2: Had je het niet ook anders kunnen zeggen? Ja, dat had gekund. Ik had het op rijm kunnen doen, of fluisterend, of terwijl ik een ballon vasthield in de vorm van een hart.
0: Dus, ja, dat was gewoon een klein stukje uit de column. Wil je hem helemaal luisteren of lezen? Dat kan, hè. Hij staat dus online.
1: De nieuwe column staat online op Forever 49.

0: onverwoestbare muziek op Forever 49. Fleetwood Mac natuurlijk. Van het album Rumors uit 77. Het is echt een van de meest succesvolle en invloedrijke platen uit de popgeschiedenis. En ja, natuurlijk staat die in mijn platenkast.
1: Hey, Ronnie.
0: Ja?
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, oh ja, graag. Ik heb

Muziek van Split Enz meegenomen, de band uit Nieuw-Zeeland. Ze waren al een tijdje bezig toen Message to My Girl hier bij ons ineens echt bleef hangen. Het nummer kwam uit in 84 en in Nederland deed hij het opvallend goed. Ze haalden de 13e plaats in de top 40 en dat is een mooie binnenkomer voor een band die hier niet elke week op de voorpagina stond. En het was geen cover, maar een origineel Split Enz nummer geschreven door Neil Finn. Die kwamen we later weer bij Crowded House tegen.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
7: Kippie.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Welkom bij
12: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
16: Laat het hier zijn.
17: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Forever 49. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook snelle, duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files worden korter, alles bij elkaar opgeteld staat er nog 245 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog veel vertraging tussen Rooster en Wessem. Door opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten extra. Rijkswaterstaat heeft daar nog ongeveer een half uur nodig. Op de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam West en Knoop het Watergraafsmeer 20 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en een half uur vertraging. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. De A76 bij Heerlen in de richting van Aken tussen Stijn en Spouwbeek 20 minuten vertraging. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. De werkzaamheden op de A12 van de IJsselbrug zorgen voor vertraging in Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek doe je er een half uur langer over.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Lazar op Forever 49. En ja, ik zit een beetje de berichtjes te lezen zo af en toe. Ja, soms kom ik er ook niet aan toe, maar je kan gewoon berichtjes sturen naar 0-3x8-449-449. Dat is een WhatsApp-nummer. En Petra die stuurt net met allemaal uitroeptekens. Ronnie, tijd voor risotto. Uitroepteken, wij gaan aan tafel.

0: die lekkere platen uit de 60s, de 70s en de 80s hoor je hier voorbij komen op Forever 49. Dit was natuurlijk Angel Eyes van Wet Wet Wet. Ja, dat is wel heel wet. Er staat trouwens weer een nieuwe Forever 49 Tribute Podcast online, hè?
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: Brucified, de tribute band van Bruce Springsteen en de E Street Band.
3: De hits moet je spelen, want mensen willen die horen. In het theater kun je misschien wat meer erin duiken... of een keer iets bijzonders of iets onbekenders spelen. En dat proberen we dan ook te doen. Dat hebben we in de vorige theater toe gedaan. Dat gaan we nu ook zeker weer doen. Hè. Een paar pareltjes voor de echte liefhebber, om het zo maar te zeggen. Die proberen we erin te stoppen.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. Forever
0: 49. Ja, en het leuke is, dit is dus alweer de zevende die online staat... met Brucified, de Bruce Springsteen Tribute. Er is een vraag die wordt gesteld in de podcast. Als je daar het goede antwoord op weet... kun je vrijdag kaarten winnen voor Brucified. Dus niet vergeten, beluister de podcast... en geef antwoord bij onze winacties op de site. If you say
4: run, it's Ronnie in the afternoon.

Roxy Music in ieder geval. Het loopt tegen 6:30. Stel je voor, hè, je rommelt wat met de buurvrouw. En op een dag hoor je door de dunne muren van je huis heen dat de relatie van de buurvrouw dus naar de maan is. En je weet, dat komt door mij. Kan je doodschamen. Je kan er ook een hit over schrijven. Dat laatste deed Robert Cray. Nou ja, of het hem echt gebeurd is, weet ik niet. Maar het blijft een mooi verhaal, dit. Right next door.

0: 1 mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
11: Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
17: Hamster!
18: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
17: Yes!
18: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
17: Play.
18: Hak, tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
17: Zoé.
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Hamster!
15: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon?
11: startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.
13: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
16: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
11: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
17: Forever 49, half 7 headlines.
20: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 75 kilometer file. Bij Amsterdam heb je op de ringweg van Amsterdam de A10, de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Ook een kwartier extra op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht. En de A76 richting Aken tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan een graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden, bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
17: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
22: Celebrating life.

Forever 49. En ja, die verdoet zijn tijd graag aan iemand. You're my favorite waste of time. 7:10. Eet smakelijk als je aan tafel zit. Ik krijg net ook nog een berichtje binnen van Richard. Die schrijft zometeen lekker sla met krieltjes eten. Oh, dat is echt wel lekker, zeg. Ja, ik moet nog straks gaan eten. Dat vind ik een lekker.

Podia. En er komen ineens allemaal berichtjes binnen met adviezen aan mij wat te eten. Ik had al risotto binnengekregen. En net de krieltjes met sla ook lekker. En Joop die schrijft, ik kom net thuis aan na 3 dagen door Europa rijden. En ik houd simpel bij een pizza. Dat is ook een lekker idee. Nou, dankjewel Joop, eet smakelijk.

oogjes naar een paar andere Police hits. Want dit was natuurlijk Sting. En Love is the Seventh Way. Wordt er nou geklopt? Volgens mij wordt er geklopt. Ja, zie je wel. Wacht even, ik ga even de deur open doen hoor. Het is natuurlijk Marcel van Leeuwen. Gozer, kom binnen jongen. Welkom. Hier, Madonna, zeg je zelfs. Gedag. Nou vrienden, ik ga op huis aan lekker hapje eten. Fijne avond, veel plezier met Marcel. En wees een beetje lief voor elkaar, hè.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
6: Kippie.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
16: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
15: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
16: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
14: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Het is 7 uur.
20: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Een Nederlands stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. En op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. De NS zegt diep geschokt te zijn. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: gaat over een eenvoudige arbeider die trouwt met een rijke vrouw. Nou, inmiddels ben ik erachter dat geld niet gelukkig maakt. Het is wel makkelijk, toch? Ja, dat wel. Zo even naar rond in de middag. Goedenavond.
1: Van maandag tot en met vrijdag, van 7 tot 8, is dit Marcel in de avond.

0: Presley, You're Always On My Mind. Ik heb trouwens afgelopen week Epic gezien. Heb je hem al gezien? Elvis Presley in concert. Ik zag beelden die ik niet eerder had gezien. En je zag hem wat meer als mens. Ja, ik vond het echt leuk. Ik denk dat ik hem nog een keer ga bekijken. Het is vandaag, let op, anti-dieetdag. Dus zet die airfryer nog maar even aan. Ja Rob, gooi die bitterballen er maar even in. En straks in de high five. Opmerkelijke diëten die men ooit gevolgd heeft.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Ik heb weer een positieve quote. De beste tijd om een boom te planten was vroeger. De tweede beste tijd is nu.

0: 60, 70 en 80 hier bij ons.
1: Column quote.
0: En we hebben ook weer een nieuwe column van Pieter A. Kerstens online staan. Met ditmaal de titel De toon van het probleem.
2: Want dat is het mooie van problemen. Die wachten wel. Die wachten geduldig. Die lossen zichzelf niet op. Terwijl jij zit te delibereren over de toon waarin ze zijn aangekaart. Nee, die staan daar.
3: De nieuwe column staat online op Forever 49.
4: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Een lekker patatje op deze anti-dieetdag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Even overlaat.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
12: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
13: Boeie.
12: Hak, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
12: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
13: Lekker hoor.
12: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
13: Zoé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Amster.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan 1 graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij 1 graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Of je wil of niet, die herinneringen, die mooie herinneringen, komen zomaar naar boven. Wat deed jij toen dit een grote hit was? 1984 was dat, hè? Ja, de lancering van Apple Macintosh en Tetris. En ook de zomerspelen in Los Angeles. Er was ooit een boek van George Orwell over 1984. Maar het jaar zelf was gelukkig een stuk kleurrijker.
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Ik vind die tweede wel leuk.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Altijd weten wat er de komende woensdag gaat gebeuren. Of elke woensdag één dag uit je verleden naar keuze opnieuw kunnen beleven.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. High five van de dag.
1: Het is vandaag anti-dieetdag. Ook wel eens lekker, hè? Dit is de top 5 van de meest opmerkelijke en bizarre diëten die je absoluut beter niet kan doen. Het blauwe zonnebril-dieet, dat is nog de meest veilige. Dit dieet suggereert dat de kleur blauw de eetlust remt. Ja, als je dat opzet, dan ziet het er allemaal een beetje onsmakelijk uit. Dus je gaat minder eten. Het fletsje-dieet. Elke hap voedsel minstens 32 keer kauwen, moet je nog tellen ook. Totdat het vloeibaar wordt.
2: Ja, oké.
1: Het kleurendieet. Bij dit dieet mag je per dag alleen voedsel van één specifieke kleur eten. Zoals maandag groen, dinsdag geel enzovoort. Het babyvoedingdieet, ook zo onsmakelijk. Door alleen maar gepureerde babyvoeding te eten. En dit is een mooie. Het wijn- en eierdieet uit de jaren 70. Voornamelijk hardgekookte eieren en een aanzienlijke hoeveelheid witte wijn. Nou ja, één voordeel. Bij genoeg witte wijn kan het je niet meer schelen.
0: De high five van de dag.

0: Forever 49 en Peter Gabriel en Salisbury Hill. Natuurlijk hier de allerbeste muziekmix uit 60, 70 en 80. Blijft een beetje een raar beetje. En zeker voor de mensen die gisteren vrij waren. Maar ook als je niet vrij was, denk je toch van ja, wat voor dag is het eigenlijk vandaag? Maar de woensdag hebben we al afgesloten, dus tenminste, daar zijn we nog een beetje mee bezig. Maar in ieder geval, we gaan alweer op naar het weekend. Zo kan het gaan natuurlijk. Geniet van je woensdagavond.
1: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
2: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
15: Are you drinking my Mullen Milk protein?
16: Ma?
17: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullen Milk protein. The moo you can't resist.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Schuren, afplakken, lakken.
20: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
21: Het is 8 uur.
22: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. Een Nederlands stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. En op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. De NS zegt diep geschokt te zijn. En dan het weer. In het Zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49.
16: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
6: Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan een graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden, bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Het is 9 uur.
20: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hantavirus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49.
22: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Hamster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels, twee stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan een graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Celebrating life.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
8: Het is 10 uur.
9: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd... uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Drie evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland... na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. En 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49.
11: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
7: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
6: Werken? In deze drukte?
7: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan een graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio.

0: Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het is 11 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuur in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn Ikinemab te vergoeden. En vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49.
12: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
7: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
6: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
7: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
4: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
8: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
11: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
10: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
11: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallen op voor Almof.
15: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan een graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
17: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Het is 12 uur.
14: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op het schip, waaronder ook Nederland. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op het schip, waaronder ook Nederland. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.